de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77
1: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: De tijd. Het is nu 9:00
0: ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
1: CTCSS-toon is 7,70
0: hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Ja, goeiemorgen. Dit is Papa Delta 1, Romeo Mike Bravo uit het mooie Borger. Ja, goedemorgen. Ik kom hier prima door. Wel een beetje zacht, moet ik zeggen. Moet het volume flink opentrekken. Dus, maar je komt hier prima door.

0: Goedemorgen.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat is prima. Dus nee, het volume valt een beetje tegen, maar goed, dat kan aan een instelling liggen. Dus maakt op zich niet uit. Je komt in ieder geval prima binnen, ook via EchoLink. Dus no problem at all. Dit is Papa Delta 1, Romeo Mike Bravo, vanuit een mooie Borger.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: PD1 Kilo Oscar.

de tijd. Het is nu 2:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: 3, UTR, goedemiddag. PA9, Foxtrot Mobiel, QRV.
1: Alfa 1 Echo Juliet.
0: Hey Jan, goedemiddag. PA1 EJ. Is wel een beetje in de brokkel, maar je zit erop. Hoe is het met Erik? Dat tijd geleden ik jou gehoord heb, jongen. PA1 EJ, retour PA9F strook M op de A27 in de richting van Utrecht, over.
1: Nou, ik ben even een dag in Grunwezen werken, dus ik ben alweer retour naar huis. Ik zit nu op de A6 bij Almere. En dan moet ik nog 15 kilometer doorrijden naar de A9, dan richting Haarlem. En dan heb ik nog 3 kwartier te rijden. Ja, dus zo doen we het, Gert. En voor de rest gaat alles lekker. PA9 Fox, PA1 EJ.
0: Ja, QSL, hè? QSL, ik hoor je ook binnenkomen over Almere, dus dat klopt. Ontvanger van Almere maak je open, dus. Ja, superman. Nou, ik ben onderweg naar de laatste klantenvaart als reparatie. Ik weet niet of ik er zelf gelijk alles aan kan doen, maar ik heb al een vermoeden wat daar aan de hand is. Maar goed, ik moet daar wel gaan kijken. En ik weet niet hoe jong of oud dat die is. Kijken of dat wel lonend is. Foutcode 14 in een millivaatwasser circulatiepomp. Kan zijn dat die geblokkeerd is. Denk ik niet. Vaak is het dan of een pomp of een stuurunit van die BLDC-pomp. Ja, dan kom je vaak in serieuze kosten, dus ik weet nog niet of ik er wat aan kan doen. Maar goed, dat gaan we meemaken. En dan is mijn laatste klant, dan is het weekend voor mij, zeg maar Erik Jan. Ik werk vanaf juni, werk maar 4 dagen in de week meer. Ik vrijdag niet meer. En dus ik ga af op het weekend, zeg maar. Nou, dat keur ik hartstikke goed. Dus zeker met dit mooie weer. Want het schijnt morgen nog mooier weer te worden zelfs. Hè. Dus nou, dat is natuurlijk ook super. Dus we gaan het meemaken. Dus verder hier aan de hobby weinig gedaan. Ik heb meer aan de andere hobby gedaan. Radioprogramma's maken op internet. Dat is ook een bijkomende hobby geworden waar ik heel veel tijd in steek. Dat betekent dat de 7223 en HF een beetje op het achtergrondje zit. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik een berg storing heb bij mij in de flat. Dus ja, dan is HF natuurlijk gauw uit. Dus. Goed, even terug naar jou. PA1EJ, retour. BR9F strook M op de 27 in het 100 kilometer zone een stukje over.
1: Nou, dat klinkt goed. Nou, ik doe regelmatig wat op HF. Met 5 watt QRP. Blijf ik leuk vinden. Met die Shaco X6100. En als je dan de commentaar krijgt, of de complimenten, dan denk je wel eens van potverdikkie. Waarom moet ik nog meer vermogen maken? Ja, en af en toe doe ik dat ook buiten. We hebben al een paar keer met een clubje wat bunkers geactiveerd op de parken. En dan is het voordeel dat je nul storing hebt. Je moet wel zorgen dat je alles mee hebt en dat je niks kapot maakt of nog een reserve meeneemt. En vorige week zaterdag hebben we met elkaar te babbelen bij Toyota. En toen was het, ja, we hebben dat nodig. Dus, nou, trek ik dat uit de auto. Heb je dat in de auto? Dus, ja, hallo. Ik zeg, ik heb een mobiele jack. Ik zeg, dus daar heb ik wel wat spulletjes in. Ik zeg, dus zeg het maar. Nou, toen was het van, we hebben dat nodig. We hebben dat nodig. Dus, nou, zet ik even een masje neer. Dus ik zet van die plastic masjepijpjes, weet je wel. Die groene dingen. En toen stonden ze me aan te kijken. Ik zeg, ja, ik had het idee dat ik die wel nodig had vandaag. Ja, dan blijkt dus wel dat je het goed gezien hebt. Ja, en voor de rest, een week of 4, 5 terug. Al misschien wel langer inmiddels. Het zal wel 8 weken geweest zijn. Hoorde ik een Rus met een Japanner. En toen ging die Rus tussenuit. Dus ik denk van nou, ik hoorde die Japanner weer roepen voor... Hoe noem je dat? Als QSO of CQ. En ik reageer en hij reageert op mij. En ik heb met 5 watt dan met Japan een verbinding gemaakt op 40 meter. Ja, helemaal leuk. Volgens mij moet ik een beetje naar rechts, want er komt er eentje met een rondgang naar rechts voorbij. Dus ook dat lukt met 5 watt op 40 meter. En je moet gewoon de mazzel hebben. PA9 Fox PA1 EE.
0: Ja, wat leuk man. Nou zeker op 40 meter is dat toch wel een exoot hoor. Je kan op 40 meter met 100 watt of met 400 watt kun je aardig wat doen natuurlijk. Maar met 5 watt is echt wel een exoot hè. Dan heb je echt wel geluk gehad. En uiteindelijk is het natuurlijk ook vaak een gunfactor hè. Kijk, als er natuurlijk een of andere boerenknuppel overheen zit, natuurlijk, die zit met een half kilowatt of een kilowatt roepen, ja, dan kun je het wel shaken natuurlijk, hè, met 5 watt. Maar dat is, zeg ik, dat is ook een gunfactor, hoor. Dan moet je echt, dan moet je echt geluk hebben, dus. Goed, Erik, ik ben bijna ter plekke. Nou, moment, ik krijg nog telefoon ook. Ik ga je laten. Ik wens je een fijne avond in ieder geval. Ik heb telefoon en ik ben ter plekke. Tot later.
1: Ik ga even kijken hoe ik rijden moet.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: UTR, goedemiddag. PA9F mobiel in het QRV.
1: Ja, dit is PE2LFT mobiel. Hoor je mij?
0: PE2LFT, Lima Foxtrot Tango, als ik het goed gehoord heb. PE2LFT, ik denk dat ik de call goed heb. Dit is PA9F, Papa Alpha 9 Foxtrot. Goedemiddag, ja hoor, komt er keurig overheen. Ga je gang, over.
1: Ja, PA9F, je had hem bijna goed. Papa Echo 2, Lima Romeo Tango.
0: Oké, ja, dat krijg ik even niet mee. Nou wel, hè. PE2LRT, goedemiddag. Hendel aan deze kant is Gert Golf Echo Romeo Tango rijdend in tussen Noordloos en Gorkum in op de A27. En onderweg naar Gorkum en dus, maar goedemiddag. Calls zijn PA9F en nou ja, dat. Oh, wacht even, ik heb even een telefoontje, ik ben zo bij je terug.

0: Ja, daar was hij weer, hè. BE2LRT, retour. BN9 Foxtrot inmiddels rijdend op de Beentweg in de richting van Hoogblokland, ouwe.
1: Ja, John is de naam aan deze kant. Ik ben onderweg van Nijmegen naar Wamel. Dus ik ga zo een stukje A73 doen. Ik was vooral even benieuwd. Ik heb vanmiddag een ander verlengkabeltje tussen mijn microfoon gehangen. Dus ik denk, nou, ik hoop dat dat werkt. Ik ga er wel vanuit. Maar nou ja, blijkbaar kom ik goed door. Dus dat is in ieder geval weer een geslaagde test voor vandaag.
0: Ja, oké, John. Nee hoor, dat komt er keurig overeen. Hè. Geen enkel probleem. Daar is helemaal niks van te missen. Dus de audio is gewoon zoals die zijn. Want ik weet niet wat setje dat je gebruikt. Maar het klinkt gewoon zoals het wezen moet. Er zit alles in. Laag, hoog, geen kraak, geen geknetter. Dus helemaal goed, hè. De werkconditie hier is een FTM 400. Nou, dat is 270 setje met C4 FM erin. Daar doe ik dan heel weinig of niks mee, het C4. Gewoon omdat ik een baggermodulatie win. Maar goed, ja, dat is nou helemaal zo. Dus wat zit er wel in? En verder, ja, er komen wat of 10 uit. Ik gebruik dat ding de hele dag op middenvermogen. En dat is meer dan voldoende hier in de omgeving. Ja, dus dat gaat prima uit. Goed, John, even terug naar jou. PE2 LRT, PR9F-M, inmiddels in Hoogblokland, over.
1: Ja, ik heb hier een ICOM 2730. Ik had eventjes een gewoon standaard patchkabeltje met een E45 koppelblokje ertussen gegooid. En denk, ja, het zal wel werken, maar ik kan me ook voorstellen dat het weer wat extra storing oplevert. Maar in ieder geval blij dat dat niet het geval is. Ah, dit is ook wel een fijn setje hoor, ook inderdaad 72 en twee volledige tuners, dat vind ik wel fijn. Dus ik kan twee keer 2 doen of twee keer 70 of 1 keer 70 en 1 keer 2, dat kan allebei. Dat is wel een leuke functionaliteit, dat is voor een Alinco setje. Dit is wel iets...
0: Valt er nu ineens af. Ik weet niet wat er nou gebeurt. Ja, ik weet wel wat er gebeurt. Ik hoor een hoop static en dat ligt niet aan jouw kabeltje. Er zit een hoop static zit er op de ingang. En daardoor val je ineens weg. John, probeer het nog eens.
1: Nou ja, hoe is hij nu?
0: Nou is hij gewoon weer goed. Maar ik hoorde net bij mijn andere tegenstation, sprak ik Erik Jan nog even, PA1EJ. En die had een soort gelijkprobleem namelijk, daar zat ik allemaal static op. Die viel er daar niet af, maar die static die kwam en ging, hè. Dus dat. Maar jij viel er net helemaal af. Of je stopte het QSO, maar dat gebeurde wel een beetje op een aparte manier dan. Dus ik denk dat je eraf viel, John, QSO.
1: Oh ja, dat weet ik dan ook niet. Ja, ik ben ook mobiel, hè, dus ik... Ik reed wel net onder een verkeersplein, daar hebben ze een hele stallage boven hangen. Misschien dat daar wat ledverlichting of zo wat storing nog heeft gegeven. Ik weet het ook niet hoor. Maar of ik heb mijn PTT-knop niet goed ingedrukt gehad, maar dat zal denk ik ook niet geweest zijn. Ja, ik hoop dat hij het nu gewoon blijft doen. Over.
0: Ja hoor, geen enkel probleem meer. Blijf gewoon werken nou. Dus. Ik denk inderdaad dat er gewoon met interferentie van buitenaf was. Nogmaals, die stetting heb ik dus vanmiddag ook al bij andere mensen gehoord. Dus dat ligt alles helemaal niet aan jou. En het ligt ook helemaal niet aan jouw audiosetje en helemaal niet aan je lijntje. Dus dat komt gewoon van buitenaf. Of je zat op een ongerustige plek of zo, weet ik wel. En verder klinkt het precies zoals het wezen moet, John. Dus ik zou er niks aan doen, Kuzan.
1: Nou, dan gaan we dat vooral ook niet doen. Ik heb vandaag nog een eindje te rijden. Ik ga straks... ik ben nu naar Wamel onderweg, moet even het kantoor wat oppikken en dan ga ik naar het zuiden, naar Straatsburg. Ik heb maar zo'n paar repeaters onderweg in Duitsland ingesteld, dus kijken of we daar nog wat kunnen voegen.
2: 4:30 smiddags.
0: Ja, kun je zo. Nou, daar vanavond nog heen. Moet er een heleboel klusje te doen.
2: DCSS-toon is 7.
1: Ja, ik had vanmiddag een afspraak met de fysio, dus dan rij ik vanavond wel. En dan blijf ik daar bij de klant, kan ik overnachten. Dat is een passagiersschip, een drijfhotel. Dan kan ik mooi daar slapen, morgen mijn werkzaamheden uitvoeren en dan morgenavond weer terug. Dat is een leuk klusje, denk ik.
0: Ja, kun je zo. Ja, dat is de volgende vraag natuurlijk, wat doe je voor werk dan? Want dat is inderdaad wel een interessante job, stukje moet rijden voor een klusje en dan de andere dag weer terug. Dus dat lijkt erop dat niet zo'n wereldklus is dan.
1: Ja, ik zit in het servicewerk. Wij doen servicemonteur elektro voor een installatiebedrijf van Team Electro. Wamel, wij maken veel passagiersschepen en tankers en dergelijke. En ik word door het land en door Europa heen gestuurd om, om mee te helpen de boel aan de gang te houden. Dan heb ik een paar 400 ampère circuitbrekers achterin liggen en die gaan we even wisselen. En, het is voor mij nu voor het eerst dat ik bij deze werkgever zover ga. Ik heb eigenlijk tot op heden alleen een beetje Antwerpen, Keulen gedaan. Ik zei nou, het komt nou even zo uit, dan doe mijn klus in Straatsburg. Maar dat vind ik ook wel even leuk.
0: Ja, zeker man, hartstikke gaaf. Oké, jongen, goed. Nee, ik zit in de witgoedservice hier in de omgeving van Gorinchem. Ik rij pak een beetje 100 kilometer op een dag hier in de omgeving. 120, maar nooit heel ver. Dus. En ik ben nu onderweg naar ons magazijn om de auto even leeg te maken. En dan ga ik weekend vieren. Ik werk maar 4 dagen in de week meer. En vanaf juni dit jaar ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik maar 4 dagen in de week meer hoef te werken. Daar heb ik natuurlijk uiteraard wel een beetje voor ingeleverd, maar van de andere kant, je kan nou donderdag s'avonds wel zeggen, namelijk je hebt weekend, hè, dus heeft ook wel weer zijn voordelen, John. Dus. En zeker met dit weer, ik weet niet hoe het weer daar is, maar hier is fantastisch in de omgeving van Gorinchem, hè, dus dat keur ik helemaal goed. Dus. Goed, ik ben bijna ter plaatse, ik ga jou een goede reis wensen en toe voorzichtig aan, we spreken elkaar. En leuk je even gehoord te hebben, PE2LRT. Papa Echo 2, Lima Romeo Tango, PA9F, Papa Alpha 9, Fox valt weer op het vangst. Goeie reis, joh.
1: Ja, dankjewel. Jij ook, hè. Goeie reis. En geniet van het weekend.
0: Gaat zeker lukken, hè. Gaat absoluut zeker lukken. 7-3 en tot later.
1: 7-3.

0: Waarom staat het hier vast op de A2 in twee richtingen? Wat een gedoe. Nou ja, mooie tijd om even aan die paal te kleven.
1: I'm

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 2 Alpha Papa, even met een test Duinder de Nessen.
2: Echt de callsign niet helemaal mee, maar hier is de PE2 LRT mobiel, over.
1: Papa Echo 2 LRT. Prima, Romeo Tango, als ik het goed hoor. Goedemiddag, PD2 APD, Papa Delta 2, Alpha Papa Delta. Portabel in de duinen bij Renesse.
2: Kijk aan, ik ben mobiel op de A73, nog net voor Nijmegen. Ik ga richting Venlo.
1: Ja, dat is dan ook wel weer grappig. Vanuit Zeeland, even richting Limburg. Ja, doe je goed. Niks mis bij. Ik weet ook niet via welke paal jij nu werkt, maar ik vermoed dat ik hier via Goes ga, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar volgens mij staat wel de dichtstbijzijnde paal voor deze repeat, hè. Maar dat maakt niet uit. Het is überhaupt wel leuk om zo even een verbinding te maken. Ik ben hier nu een klein weekje, maar... Er is niet zo heel veel radioactiviteit hier in de buurt, dus wil ik wat doen, moet ik hier op een duintopje gaan staan, want zodra ik hier van de duinen afloop, portabel is het gebeurd, hè. Ik zag vanmiddag in Brouwershaven dat iemand mij nog via de LoRa opgepikt had, via de Digipeter, dat dan weer wel, alleen die had niet zo heel veel bereik, dus maakt niet uit, hè. Mike even retour, wat was het? PA3 LRT? Iets in die richting. Dit is in ieder geval Papa Delta 2, Alpha Papa Delta.
2: Ah, dat gaat mooi, hè. Ja, ik moet zeggen, ik heb geen idee hoe die paal, hoe het repeaternetwerk is opgezet. Ik heb hem hier ingesteld op TI3 UTR. En ja, wat er verder achter steekt, daar heb ik me nog niet in verdiept. Ik kwam in ieder geval niet zomaar vanzelf naar boven toen ik op zoek ging naar een lijstje met repeaters. Maar het komt goed door, hè? Dat is wel leuk.
1: Ja, Roger, nou, helemaal als je dan zulke cursus ook kunt maken, hè? Van Zeeland naar Noord-Limburg, is wel grappig. Het ene uiterste naar het andere uiterste, zeg maar. Ja, vanaf dit punt kan ik trouwens wel de 70 centimeter repeater van Delft openen. Dat is ook goed. Als ik duik op waar ik sta, heb ik vrij zicht op de... Van de Maasvlakte, zeg maar. Daar zie ik de van de Maasvlakte laatste punt staan. En daar heb ik, weet het nou, over Goeree Overvlakte, hey, daar kijk ik langs heen. Oud dorp aan de overkant, maar... Net daarboven heb je dan... Snelheid overheen hier, dus dat lukt wel met de porto, met de... Wat het ingeeft, wat je 4-5, dat is dan wel weer grappig. Maar goed, nogmaals wat ik zeg verder, qua radioactiviteit niet zo heel veel activiteit hier in de omgeving, hè. Mike heeft retour richting Noord-Limburg, van Papa Delta 2, Alpha Papa Delta.
2: Ja, daar is hij weer. Hey, jij komt... De ene keer weer goed en dan weer slecht binnen. Overwegend kon ik iets van Delft en de Maasvlakte horen, maar veel meer werd het niet. Later werd het wel weer even wat beter, gelukkig. Maar we hebben weer een keer zo gemaakt. Ik hou het even voor gezien. Ik wens je een mooie dag daar in de duinen.
1: Helemaal goed komen. Jij, goede reis richting huiswaarts. Daar in het Limburgs. In ieder geval gegroet. Papa Delta 2, Alpha Papa Delta QRT met volgens mij PA3 LRT, maar dat moet je nog maar een keer roepen, want ik ben hem al weer kwijt. Maakt niet uit. In ieder geval even bedankt voor het retourkomen. 73, bye.
2: Yo, 73 van Papa Echo 2 Lima Romeo Tango Mobiel, over.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

0: Peter Nulemi, eh? Ah, je bent er. Ben jij nu met mij? Ik ga net zitten even. Alleen de honden moeten straks nog even uit, maar dan ben ik klaar. Dan ben ik er wel klaar mee. Dus op de 40 gaat weer heel goed, hè? Opeens. Staan de golven helemaal goed? Dus hoe dat nou in elkaar steekt, ik begrijp daar niks van.
1: Nee, ik ook niet. Maar of die dan zint, of dat ook goed is, dat is de hoofdvraag. Even kijken hoor. Nou, ik zal eventjes even bijzetten even. Oké, waar zijn we ergens? 50, 60, 70. Daar moet ik ergens wezen. Ja, probeer maar even op 73 af te klikken door met 0 AMI 1 HZ.

0: eruit te gooien.
1: Ja, nou ja, het werkt wel. Maar je komt wel wat troep horen, of niet?
0: Het eerste stukje was je ook harder, leek wel. En later werd het wat minder, maar toen bespeurde ik ook weer eventjes wat terugwerking, leek het op, hè. Dus, maar ik kan dat niet zo goed beoordelen, omdat de signaal nou zo dusdanig net boven de herrie-berrie uitkwam. Dus nee, het zat er wat randje eigenlijk, Norbert. Maar ik kon het in ieder geval wel verstaan, hè. Dus dat ging dan weer wel goed, hè. Ja, dan moet je morgen even proberen op de dag, hè. Dan zijn de condities toch wel wat beter. En dan moeten we dat maar even kijken wanneer jij eventueel even tijd hebt. Nog een keer even proberen. Maar heb je nou met de kabel buitenom nou nog steeds? Of met de gewone kabel die er al hing?
1: Nee, met de kabel door het keukenraam heen.
0: Nou ja, oké, nou dan werkt dat goed. Dan zou je zeggen dat dat goed werkt. En nou, dan moet je dan de handen vragen natuurlijk, want dat is natuurlijk het leuke erachter. En dan moet je ze even alle twee eigenlijk proberen. Maar ik zeg al, dan moeten we dat op de dag doen. Ik heb morgen tot en met zo rond een uur of 12, tot een uur of 12 heb ik nog even tijd. Daarna komt mijn schoonzoon weer, Johan komt weer. Die komt wel wat zand brengen. Toch nog even besloten nog een paar tegels erbij te leggen. En dan moet ik nog even tegels gaan halen dan nog, en de stoepbandjes. Dus dan, dan komt het de rest van de dag, wordt het dan niks meer, Norbert. Dus, ja, met ochtend zou, dat zouden we kunnen proberen als je tijd hebt, in ieder geval, laat ik het zo zeggen. PD0 en jij, P1 HRZ.
1: Oké, 1 HRZ en jij. Ja, ik ben morgenochtend natuurlijk naar de Deutsche Leute. Dan ben ik meestal wel om een uur of 11 terug. Dan is het later, dan dat kan ook wel eens gebeuren. Dan, als ik op tijd ben, dan geef ik wel even een dingetje.
0: Ja, is goed. Doe mee. Ga je niet allerlei bochten brengen. Want zaterdag is er weer een dag, hè. En zondag ook, hè. En maandag ook weer, hè. Dus, ja joh, kijk er wel joh. Wanneer het je uitkomt en je zegt ik heb even tijd, dan doe je eventjes een belletje en dan of een appie en dan doe maar een belletje. Dat gaat beter, want die hoor ik in ieder geval. Hè. Dus dan gaat het wel even goed komen. 0MIA, 1HRZ.
1: Oké, 1HRZ, PD0MIA. Dat is wel bijzonder dat het nou opeens weer wel werkt, hè. Staande golf, dat maakt een hoop uit. Als hij niet goed is, dan gooit hij de hele boel in de war, hè. En nu komt de meter niet de hoek uit. Dus waar dat nou aan ligt, nou, schiet mij maar lek, ik weet het niet. Maar gisteren had ik met dezelfde kabel ook weer dat hij niet goed was, hè. Dan, toen had ik het idee van, nou, dat ligt aan de set, hè. Maar ik had op het laatste stuk had ik de microfoon gain ook wat teruggezet. Ik heb het nou weer een beetje hoger gezet. En het vermogen stond gewoon op vol. Dus nou ja, die staande golf heeft er een hoop mee te maken.
0: Ja, mag eigenlijk zou het niet zoveel uit mogen maken. Hè? Maar ja, als je één keer alle kanten opvliegt, ja, dan gaat er iets niet goed, hè? Nee. Dat is een ding wat zeker is. En dat doen ze met alle twee die kabels. Dus daar ligt het dus dan niet aan. Hè? Zou je dan bijna zeggen. Ja, want als ze het alle twee doen, dan zou je bijna zeggen, die gaat die zet de schuld geven, ja. Maar ja, maar niet uitroepen. misschien dat je het nog iets tegenkomt, maar ja. Nee, de zo onderweg met die oude kabel, die, hoe dat loopt, dat werkt ook gewoon goed. Dus daar zijn we wel over eens. En die nieuwe kabel, die werkt ook gewoon goed. Dus nou, dan blijft er eigenlijk maar die doos over eigenlijk, hè? Ja. Maar ja, we gaan het wel even met daglicht wel even proberen, Norbert. 0 MEA, 1 HRZ.
1: Ja, oké, okay, P1HZ, bij de 0MIA. Ja, ik durf ook niet op het knopje antennetune te drukken. Want dan heb je grote kans dat het helemaal misgaat, hè. Het zit ergens in die hoek. Ja, dat had ik ook al gelezen in die problemen met dat ding, hè. Dat er een dingetje aan het lekken was. Dus, maar ik zet hem vanavond weer aan en het is gelijk goed, hè? Heel bijzonder. Terwijl gisteren was het bal. Die staande golf, hè, want die meter die vloog alle hoeken in. Dus hoe dat nou kan, ik weet het niet. Ik zal morgen die andere kabel er ook weer even in doen. Kijken of het ook goed blijft. Dus ik ben benieuwd. Het is Papa Delta 0, Mike in de Yankee.
0: Maar gewoon die antenne tuner gewoon gebruiken. Hij is er niet op hoor, dus gewoon die is daarvoor. En gewoon indrukken. En gewoon proberen, want als dat niet goed staat, dan wil je dat gewoon proberen. En nu ook, dan moet je gewoon die antenne tuner in kunnen drukken en dan hoeft hij dan niks te tunen, maar dan weet je in ieder geval zeker dat die goed staat, Norbert. Ja, dus dat is de... Nee, je moet... De knopje zit er niet voor niks in, dus je moet het gewoon gebruiken. Ja, niet bang zijn, want er gaat niks om zeep, dus dat valt wel mee...
1: 0 MEA, 1 HRZ. Ja, oké, 1 HRZ. Ik zal hem eens indrukken, kijken wat er gebeurt. Nou, hij gaat ook gelijk uit, hè. Dan staat hij al goed, denk ik. Ja, de meter van de SWR gaat iets omhoog, maar niet dat je zegt veel. Maar hij is wel iets veranderd weer.
0: Dan gaat het toch goed, dan is dat niet zo heel erg. Als hij maar binnen tussen 1 op 1 en 1 op 2 dat hij daar in aftunt, dan, ja, dan is dat goed, hè? Dat zeg ik dan altijd. Dan merk je toch geen mal van. Nee, en dat mag dan ook geen zoveel herrie veroorzaken dat dat op terugwerking lijkt of dat het is, hè. Dus dat weten we dan nu nog niet, hè. Dat kan natuurlijk alle kanten op nog, hè. Maar dan blijkt toch dat het wel goed werkt, Norbert 0, en jij 1 HRZ.
1: Ja, bijzonder. Ja, ik ben toch het spoorbijster. Even kijken hoor, waar staat die 2 eigenlijk? Als hij helemaal slecht was, dan ging hij over de... Nou, dan liep hij naar 2,5. Dat is bijna rechtop. Ik heb zo'n kruisding, hè. En nu gaat hij naar... tussen de half en de 1. Even kijken, man. Nee, nog geen eens. 1,5. Dat zou goed moeten zijn. Ik heb ook die andere microfoon er nou tussen gedaan, hè? Die MC60. Met het originele kabeltje weer. Dus Ik ben het spoorafwijster. En de microfoon die staat, die heb ik een beetje gedimd, het knopje. Alleen het vermogen staat al vol. Dus een 73 is nou mooi stil. Er zit ook weinig troep op nu.
0: Ja, dat wel, maar er zijn geen condities. Of niet genoeg in ieder geval voor ons. Nee. Dus papa Echo in Hotel Romeo Zulu. Ik zal even kijken of ik... Ik heb ergens nog een proces erop zitten. Zo, deze. Dus papa Echo in Hotel Romeo Zulu. O jee. Dat gaat helemaal... Al die vijf zetten zo. Hallo, dat lijkt weer beter erop. Even kijken hoor. Processie. Dat is een beetje te veel van het goede zo. Oké, test 1, 2. Nou, ik moet even eigenlijk meeluisteren met dat ding. Maar ja, maakt ook niet uit. Ik laat haar veel los. Nee. Dus, maar ik moet eigenlijk even dan, eigenlijk moet ik even meeluisteren zelf, hè. Dan kun je gewoon via de monitor kun je gewoon meeluisteren dan, hè. Dan kun je horen hoe het ongeveer klinkt, hè. Dan kun je horen of het wel overgemodelleerd is of niet, hè. Ja. Nou, ook hier ook maar gewoon een handpraat aan hoor. Dus geen staande tafelmicrofoon nu meer. Dus gewoon het handpratertje van meneer Jezus zelf, hè? Ja. Goed. Nou, ik weet niet of u nog wat gevonden had. Ik had nog even Dolstra en Veenstra gevonden in het noorden daar zo. Maar... ik kan er niet, ik kan er nou geen vinger achter krijgen of die nog nou bestaan of nou niet bestaan, Norbert. PD0MEJ van PE1HRZ.
1: 1HRZ, 0MEJ, ja, Dolstra, Veenstra. Ja, zo weten ze allemaal hier. Ik had ook nog wel gezocht naar IPMA. En dan had ik het via de AI-modus gedaan. Dat is de oude... dat dacht ik al, een oude dumpzaak. En die doet ook in ham radio. Dus gewoon amateurradio. Niet maar dump heet het. Maar dan ga ik verder zoeken en dan vind ik niks meer. Hè? Dus die zal er ook al mee gestopt zijn, denk ik. Ik heb het opgeschreven, Dolstra en Veenstra. Ik ga zo even verder zoeken. Dus, maar ja, dan misschien morgen als ik thuis ben uit Duitsland dan voor 12 dan kunnen we nog even een gooi doen, hè. Ja, zaterdag kan ook, zaterdag ben ik helemaal vrij. Dus het zit me niet op mijn nek. Maar ik zat er wel over na te denken, hè? Vandaar. Het is Papa Delta 0, mijn kind die jij inkiept.
0: Ja, prima, maar... ja, oh, het zit te gauw terug. Ja, ik heb, de laatste keer, een rinkje verkeerd gezet. Die koekoe. Dat gaat er nou zo uit. Dan gaat die steeds terug naar waar ik gebleven was, hè? Ja, daar was ik dus niet. Dat is niet deze of zo. Ja, oké. Dan heeft hij alles weer open gedaan, wat ik daar in die telefoon ook gedaan heb. Ja, natuurlijk iets maar Dolstra. Dolstra. Tesla elektronica. Hij kan alleen maar een website ervan vinden. Maar ook geen adres. Ik zie daar helemaal geen adres hier staan, helemaal niks. Nee. Ja, maar ze hebben er nog meer, hè. Dan, nou, dat die Diepa, die bestaat niet meer. Dat had ik al gevonden. Dat is opgeven. De Dolstra bestaat dan al, die zou dan wel bestaan. Veenstra, die ook nog, laat ik even kijken. Ik heb even een keertje geven hoor. Zo, we zijn er weer. Nou, terug. Veenstra, Ramregio. De handelszonder in de Veenstra, ja, dat was het vroeger altijd. Even kijken wat die zegt, Norutte. Een idee heb, ik ergens keer een koekeloen, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk natuurlijk. Ja.

0: Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog wel, maar de tussendingen, die ligt eruit. Die is uit in ieder geval. Vlissingen ligt eruit. Ik ben weer uitgezet, dus ik weet te lang te lullen natuurlijk. Delta 0, Mike, India Yankee, Papa Echo 1, Hotel.

0: Romeo Zulu.
1: Ja, onze pij is weg.
2: Ja, ik weet niet, het relaisstation ligt eruit hierover. Dat hebben ze uitgezet, Norbert 0 MIA 1H RZ.
1: Ja, ik denk dat onze QSO's te lang duren.
2: Nou, hij is nou weer terug, hè. Dan kan ik de 100 watt weer terughalen, hè. Dan hoeft dat niet, hè.
3: Nee.
2: Dan haal ik toch in ieder geval de paal wel met die 100 watt. Zeg jij Veenoord wat, Norbert? Ga je dan?
1: Veenoord, dat is een plaats, denk ik.
2: Kun je zo.

0: Ik heb het opgeschreven. Veenhoord. Ik ga zo wel even zoeken. Ik heb even niks hier. Veenhoord. Ik weet nog wel, toen ik net die set had overgenomen, die 450, toen heb ik nog wel de antennekabel gekocht en ook hier vlak in de buurt. En of dat nou Veenhoord heette, dat weet ik niet meer. En voor dit setje van Frans, daar heb ik de aircel aan zitten. En dat is een dunnere kabel, maar welk type weet ik niet meer. Daar heb ik toen ook nog plug aan gezet. En dat is met die Diamond, god hoe dat ding heet, weet ik ook niet meer, 72. Hoe die heette weet ik niet meer. Ben ik vergeten. En dat was hier ook in de buurt, maar die scheen daarmee gestopt te zijn, hoorde ik later weer. En dat was jammer, want daar heb ik die geschakelde voeding ook nog vandaan, hè. En die had ook heel veel. En dat was gewoon iemand, die woonde in een hele grote boerderij en die had van alles. Dan kon je de kabel aan de meter kopen. Maar de meesten zijn ermee gestopt volgens mij. Is Papa Delta 0, Mike in de Yankee.
1: Ja, ik weet het niet. Nou, ik heb hier in ieder geval bij bij onze vrienden Veenstra. Heb er een 7300 staan voor 1179. En de 9700, dat is dat wat Frans heeft, geloof ik. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. En die kost dan 19. Maar ja, de 705 is ook een hele leuke natuurlijk. En die kost ook maar 1229, maar kost ook. Maar die heb ik geloof ik 72 er ook nog in zitten, nog even. Wil heb jij 1 HSM?
0: Ja, oké. Okay. 1 HSM en dan ben jij. Is dat allemaal Icon of ook nog Jezu erbij?
2: Bingo Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: Het is alleen maar Icon dit, hè. En dan de 7300 MK2, dat is die is 1549. Maar die is overal zo'n beetje dezelfde prijs, hè. Dus dat, maar je kan hierin typen wat je wil, hè. Kenwood, Alinco, nou, zoem maar op, hè. Waxoom, die Chinezen. Dus, en Jezu, alle soorten en maten hebben ze daar dus. Als dat nou bij jou ergens in de buurt zit, dan is dat wel een optie om. Dan zou je eventueel een optie hebben om even daarheen te bellen en dan even afspraken te maken om even te gaan koekeloeren. Kijk, ik ken ook geen kwaad, hè. Je hoeft niet gelijk te kopen natuurlijk, hè, maar. Dan krijg je ongeveer een idee, Norbert 0 en jij 1 HAZ.
0: Oké, en dan heb je het over Veenstra, hè?
1: Yes, yes.
0: Weet je ook waar je zit in Veenhoord?
1: Ja, het is handelsonderneming Veenstra. En daar zit in de zijtak WZ25 in Veenhoord. Oh nee, wacht even, in de loop zit die Midlandweg nummer 98. Zit daar aan de loop, zo, dat is wel een zijtak. Oh ja, wacht even. Nee, dat hoort erbij, hè. Dus zij zitten op de middenweg nummer 98.
0: Ik ga heel even zoeken, ja? Je hoort het zo weer.
1: Als ik begin handelsonderneming Veenstra, dan komt hij zo boven water.
0: Joep.

0: Ja, hey, daar is het nu met jij.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik heb hem gevonden. 7300 staat er. 1179. Even kijken of ik ook een... Ja, dat zal wel een telefoonnummer kan vinden. Dan ga ik morgen... Ik ga eerst Feyenoord op zoek. Even kijken hoor. Maar is dat meer Groningen of niet?
1: Weet ik. Rechts bovenin staat telefoonnummer 2, 2 stuks.

Als je er bij die icon kijkt, die ene 7300, als je dan verder doorzakt, dan vind je die MK2 ook nog.

0: Ja, ik zit even te kijken waar het is. Nou, dan kom ik morgen zo wat langs, joh. Feyenoord. Vlakbij Nieuw-Amsterdam in Drenthe is het. Hier, bij Emmen. Van de Valk Hotel Emmen, daar rijd ik langs. Oh, dan ga ik morgen even overleggen. Anders ga ik nog wel een keer apart. Dat is een goed plan. Ik ga het zo nog een keer uitzoeken in ieder geval. Veenhoord. Ja, dat ligt op de route waar ik morgen over langs kom. Dus ik ga dat even overleggen. Dus Papa Delta 0, Mike in die Yankee.
1: Ja, prima Norbert. Ik zou wel even bellen van tevoren. Ik weet niet of ze een showroom hebben. Misschien wel. Maar dan alleen op afspraak. Dus ik zou even bellen als ik jou was. Voordat je voor een dichte deur komt te staan. Hè? Ja, dan maak je nog een omweg en dan weet je het toch niet. Hè? Dus ook eventjes van tevoren, voordat jullie weer gaan, even een telefoontje verplegen door het 0MIA 1HZ.
0: Ja, oké, 1HZ, 0MIA. Ja, ik ga morgen even ver. Ja, we gaan natuurlijk al om 7 uur weg. Nou, dan kan je wel bellen, maar ik misschien onderweg even bellen op de terugweg. Maar dat is een goed plan. Ik ga dat even bekijken. Ik ga zo nog even de website doorspitten. Je had het ook nog over een 705. Klopt dat?
1: Ja. Die staat er ook bij, hè, in dat rijtje. Je hebt dan 72 en 4 meter hebt hij dan ook. En nog een keer erbij, hè, voor jou dan... maar je moet hem gewoon maar even aanklikken, dat plaatje, en dan krijg je heel de beschrijving te zien en weet je gelijk wat je koopt dan maar met 0MIA1HZ.
0: Ja, oké, nee, 1HZ, 0MIA, ja, ik ga zo wel even kijken. Ik keek voor de rij nog even naar de staande golf van die 450. Nou, die loopt nu al boven de 2 uit. Gek dat dat zo gebeurt in een half uurtje.
1: Ja, en druk nou eens die tuner knop eens even in. Laten we gewoon lekker even tunen, dat die weer netjes neerzet.

0: Nee, dat werkt niet. Hij zat er weer boven de 2,5. Is toch gek. In het begin dat we net even begonnen, toen was het goed. En dan langzaam wordt het hoger en nu is het alweer boven de 2,5. Ik vind dat zo bijzonder.
1: Dat was C22, geloof ik. Die tuner gebeuren zit, dat is ook hetzelfde als die 102, hè? Ja, dat, die lekke dingen. Dat was ook C22, geloof ik. Nee, nou, dat gaat gewoon niet goed met dat ding. Dat is een ding wat zeker is, Norbert. De 0MJ1HRZ.
0: Ja, 1HRZ, 0MJ, nee, aan de kabel kan het niet liggen. Dat is gewoon strak hier het keukenraam uit, dus dat is het niet. Maar eerder op de avond had ik hem, er komt een meter amper uit de hoek, hè. Toen hebben wij het nog even geprobeerd. En nu is het weer helemaal bol. Nou ja, bijzonder verhaal. Ja, dat kan best aan die dingen liggen. Dus, nou ja, morgen weer een dag. Ik heb in ieder geval weer een naam. Veenstra en Veenhoord. Hoe verzin je het, hè? Ik ga morgen wel even bellen. Heb je Frans nog gehoord, of niet?
1: Oh, nu wel. Ja, nu wel. Die hebben we nu gehoord, ja. Ja, die luistert gezellig mee, denk ik. Maar dat geeft niet, mag allemaal. Dus, goedenavond Frans. Ik laat hem even los, kennen, dat ik even zwaaien.
2: Goedenavond Rad, goedenavond Norbert. Ja, ik ben net in de shack, hoor. Ik val er net in. Ik zet de spul aan de roer, zeg. Wat heb je Frans te goed? Zeg, ja, nu wel. Maar goedenavond Norbert, ga je aan.
0: Ja, goedenavond. Nou, je gaat net zitten, hoe is mogelijk, hè? Ja, een soort telepathie, denk ik. Je zat er ook gelijk tussendoor ook.
2: Dat kwam allemaal net precies uit. Vandaar. Maar ik begrijp dat je naar Veenstra gaat. In Veenoord. En het een en ander aan schaffen, Norbert. Ga je gaan?
0: Ja, dan ga ik. Ik ga me eerst morgenochtend even bellen. Want met die 450, dat is helemaal bol, hè. Ik heb vanavond nog even contact gehad via

0: Maar ja, eigenlijk als die wat ouder is, die kan wel, dan zou het kunnen. Kabel erin, of water erin, hè. Ja, dat kan. Hoeft ook maar niet eens zo direct, maar goed. Je bent er nu achter van wat het is. En hopen dan tot het oplost met de door jou bedachte oplossing. Nou, Feyenoord is volgens mij niet zo ver bij jou vandaan, hè. En je kan het ook op laten sturen als je wil, hoor. Maar goed, ik geef de microfoon weer even af. Ad, NHZ. Hele goede avond en een groet naar Wil zo meteen. Van PA2FK. Ja, prima Frans. Ook een hele goede avond, hè. En dadelijk morgenochtend goed over nul, hè. Ja. Nee, de antennekabel kan niet. Want heb nou de kabel buitenom lopen, hè. Dus... Je loopt dwars door het huis heen, door een bovenlicht hier, hup, zo, naar de balloon toe, 1 op 9 balloon, dus, nee. En dat is een andere kabel, dus, maar ja, hij loopt, zelfs als hij nu tuned, dan gaat hij niet meer lager als die 1 op 2,5, want dat had ik net ook al gevraagd aan. Met Joen dan maar gewoon maar even. Er gaat niks stuk, dus met Joen maar gewoon even kijken wat hij doet dan, want dan heb je ongeveer een idee. Maar het veranderde niet, dus nou, dan klopt iets niet natuurlijk. Nee, dan gaat er iets fout. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Dat even daar gelaten. Ja, de... En toen zag hij wat op het internet staan. Ja, ik zeg, maar kun je dan niet beter gewoon even kijken bij een zaak daar in het noorden? Heb je toch ook van die zaken allemaal? Ipma had je vroeger, Dolstra, Veenstra. Ik denk, wat kom je dan meer voor reclames tegen in de Elektron dan? Ja. Dus was ik ook even op het internet op zoek geweest. Nou, dan kwam ik nog bij Veenstra terecht. Nou, die blijkt nog vlak in de buurt bij hem te zitten, ook nog een keer. Maar ik weet niet of hij een showroom heeft of iets zo, maar er zaten wel in ieder geval telefoonnummers bij. Dus hij kan in ieder geval dan sowieso een afspraak maken dat, om even te komen kijken. Dan in ieder geval, hè. Dan weet je in ieder geval wat je koopt. Hè. Ja. Dus altijd wel, het is leuker van een plaatje af van het internet. Het is leuk, maar het heeft toch niet iets wat, nee, net even niet, hè. Dus dan wil je dat zien en dan kijk je er ook heel anders naar dan naar dat plaatje natuurlijk. Ja, en dan vertellen ze ook nog wat anekdotes, misschien al, weet ik veel. Maar dan heb je tenminste wat, hè. Dan kun je altijd nog zeggen ja of nee, hè. Dus dat kan ook nog, Frans. Dan heb je meer grip erbij, zeg ik altijd. 0 MEI, of 0 MEI, 2 FK, 1 HZ.
1: Ja, dat ben ik. Ja, ik vind dat zo... Bij een webshop kopen vind ik ook voor die bedragen.
0: En dat was een heel stuk oud die al weg, maar er is allemaal weer iets aan de hand. Maar ik had me voorstellen, Norbert, want het is geen pakje boter wat je koopt, hè?
2: Van alles mis, draaggolven en dan liggen het er hier ook allemaal weer uit, dus ik weet niet wat ze aan het doen zijn.
0: Dan ging hier hetzelfde aan. Het is precies hetzelfde, hè? Ook dat gedoe. Maar goed, kijk of het nu wel blijft en als iemand zit te plagen, nou ja, laat hij het dan gewoon zeggen natuurlijk. Hè? Vind ik het ook best natuurlijk. Goed, dat P1HRZ, P0MEI, PA2FK, ga je gang, Ad.
2: Nou, hij is weer terug, hè. Nou, in één keer komt hij dan weer terug, hè. Nou, dan zou ik vermogen gewoon weer teruggaan en dan blijft hij nog maar S1 over, hè. Als hij wegvalt, hè. Maar ja.

0: Maar geef niet, laat maar gaan. Maar net stond er duidelijk een carrier bovenheen over het signaal van Norbert, hè. Dus zo doen we van 2FK, 1HRZ en het hele rondje.
1: Dank u zo, hier was de audio ook helemaal verdwenen, hè. Maar goed, hij moet de carrier wel exact op frequentie zetten, hè. Want ik hoorde niks zweven of zo, hè. Geen zweeftoontje. Maar goed, dat ook goed. En als iemand wil plagen, dan moet hij dat doen natuurlijk, hè. Laat hij ons niet weerhouden natuurlijk, want ik wil iemand zijn pleziertje niet bederven. Dat moet niet doen, hoor. Maar goed, er zijn meer mogelijkheden, hè. Wat we zo zeggen had. Goed. En wat had je op het oog, Norbert? Vertel eens, 0MEI, 2FK.
2: Dit is Peter 0MEI. Ja, de hele handel was weggevallen, hè. Maar nu hoor ik jullie allebei weer. Ik zat vanochtend naar zo'n 7300 te kijken. Misschien zeg je dat wat. Hey, wat ook.
1: Nou, zeg me genoeg. Ik heb het iets grotere broertje van staan, hè. De 7610. Het concept is bijna hetzelfde. Maar heb je dan twee soorten in tegenwoordig, hè? Je hebt de 7300 en de 7300 MK2G. En die laatste is natuurlijk heel interessant, Norbert.
2: Ja, je hebt nu ook de MK3. Die had ik gezien op Amazon. MK3, zeg je dat wat?
1: Nee, dat nog niet. De MK3 niet, de MK2 wel. Ik weet ongeveer wat die kan. Daar zit bijvoorbeeld, dat is wel heel leuk hoor, zit een Morse-decoder in. Die schijnt erg goed te werken.
2: Ja, klopt, staat erbij, heb ik gezien, ja. Ja, en met die diverse aansluitingen en... maar ja, in het begin gaat dat toch mijn pet even te boven. Ik zeg, dan heb ik even een cursus van jullie nodig via de telefoon. Maar daar is het begonnen eigenlijk. En op Marktplaats stond er een. Maar dat was een iets oudere. En daar zat dat allemaal niet in, hè. Dus Papa Delta 0, Mikey die jij inkie.
1: Ja, dan was dat de gewone 7300, hè. Want in de MK2, daar zit al die morse die code erin. Ziet er ook weer net iets anders uit, ja, de buitenkant van het apparaat niet, maar wat je op het display ziet, hè. Het is een tv die erin zit, hè. De voorkant. Ja, heel groot, die mij nog iets groter is, maar goed, mij zit er ook geen morse decoder in, hoor. Er zit er wel een cv of een RTTY decoder in, en die werkt goed. Die werkt heel goed zelfs. Ik hoop dat hij ook, die wiebeltoontjes, die orgeltjes, dat hij dat ook kan, PSK, dat hij dat ook kan decoderen, dacht ik wel. Maar dat zijn zo van die dingen, ja, dat interesseert me niet zoveel, hè. Maar Artietje waren wel een beetje, maar dat FT8 en PSK, nee, het is, dat is gewoon computerwerk, hè. En dat interesseert me niet zoveel meer, maar goed, Morse daar tegenover weer wel, dat interesseert me wel. Maar ja, dat kan je ook meestal ook gewoon zo doen, hè. En daar kan je ook heel wat meelezen natuurlijk, hè, als je dat wil. Goed, Norbert, ja, het zegt mij allemaal wel wat. Maar ik zou je dan toch in ieder geval aanraden om, als je dan toch geld gaat uitgeven, dan in ieder geval die MK2. Die MK3 weet ik niet wat dat is, daar moet ik even van afblijven.
2: Ja, oké. Okay. Ja, 2FK, 1HRZ, 0MEI. Ja, nou ja, dat heb ik ook pas vanochtend gezien, want toen ging ik verder zoeken. Dus, maar ja, het draait net een dag. De raderen draaien. Het hoeft niet morgen instant gebeurd te zijn, dus eerst even goed uitzoeken. En dan zie ik wel verder, maar deze set die doet er wel heel vreemd. de hapert toch wel iets binnenin. Dus ik denk dat dat hij in een doos gaat en dan richting Terneuzen. Dan kan altijd eens een keer nog een beetje hobbyen. Ik stuur hem even door naar Ad, 1HRZ, 0MEI en PA2FK.
0: Ja, prima, Norbert. Ja, maar denk erom dat als hij het gauw weer doet, krijg je hem gauw weer terug, hè? Ja. Nou, ik ken je bij Amazonneke. Wacht even, dat de resultaten, want ze hebben een kop helemaal niet. Dat is een. Schermglas, allemaal. Maar ik heb bij Amazon in ieder geval geen. Geen icon vinden. Ja, alleen een portofoon. Maar voor de rest ook daar niks. Wel glaasje of folietjes voor het voor je display, maar. Ja. Ik de MK3 ook niet, hè, dus MK2 wel dan weer. En de MK2G. Maar MK3 ook niet, hè. Dus ik denk, ik ga het ook even kijken. Ik kan het daar ook niet vinden. Dus. Maar ik kan wel even verder even zoeken, hoor. Doen we straks dan maar. Prima. Ik heb verder ook niks meer, heren. Ik ga nog eventjes in de garage even kijken. Stiekem om een hoekje. Hoe het staat te pruttelen. Als de temperaturen nog goed zijn en dan vind ik het mooi. Dan ga ik rustig zitten wachten. Ga ik nog naar Frans sturen. PA2FK, het rondje PA1.
1: Ja, kun je zo laten. Je hebt het browser opgestart. Dat is duidelijk. Ja, ik had van de MK3 ook nog nooit gehoord, hoor. Wel de MK2G, dat wel. En. Maar de MK3 niet, maar goed, ik zal niet zeggen wat het niet zo is, hè. Hey, ik heb hier nog steeds die 7610 voor mijn neus staan en dat, die set bevalt me uitstekend, moet ik zeggen. En bijzonder goede ontvangers erin. Ja, bij mij zitten er dan twee in. En, dus dat is een verschil. Goed, maar ja, er komt weer wat minder vermogen uit. Er komt 100 watt uit, maar dat is ook zat. 100 of 200, nou. Die 3 dB, dat merk je ook niet, hè? Nee. Dus, maar goed. 3 dB, half S-puntje, voor mijn dagen. Maar goed, het kan net echt de druppel zijn, dat kan. En je moet natuurlijk wel iets wat erachter zit, de antenne en dergelijke, dan moet het wel aankunnen. Nou ja, dat is een ander verhaal. Nou, wat voor jou nog even, morgenochtend, dan gaat die mast uitschuiven, gaat die omhoog en ik ga hem tuien. Gaat die op hoogte komen, dus ik heb het morgenavond. Ik ben heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. 1HRZ, 2FK.
0: Gewoon heel Nederland ontvangen. Ja. Nou, ik heb er maar eentje gevonden op Amazonie. 1679 euro, gewoon voor een drietje. Dus geen MK2. Dus gewoon een 73 gevonden. Nogal flink in de prijs. Dus, ja, ik ga jij me zoeken, want dat heb ik nog geen zin. Norbert gaat gezellig. Maar, hem om de hoek kijken.
3: Ja.
0: Om de hoek, in ieder geval bij hem in de buurt. Dus dat scheelt hem in ieder geval heel wat te reizen naar richting Maarsen toe. Of
3: hebben we er meer? En Muiden hebben we nog. Dan hebben we er daar. Dan helemaal in het zuiden nog.
0: Dan houden we het langzaam op. Hè. Dus dat zijn dan de grote jongens dan. Hè.
3: Maar ja.
0: Voilà, maar dat ging niet. Nou, ik ben benieuwd, Frans, hoe dat gaat dan morgen. Dat blijft ook testen, hoe het werkt. Hè. En misschien hebben we nog een beetje mazzel dat het met een beetje condities opgaat, Frans. In SSB is het, maak je er wel een betere kans dan ZFM natuurlijk. Dus we gaan het in ieder geval meemaken. PATFK. Kleine rondje 1, HRZ.
1: Ik u zo wat P1HRZ. P0MI, PA2FK. Ja, nou, dat gaan jullie zeker morgen meemaken. Maar ik ook nog een andere opmerking. In het zuiden, nou, dat valt ook tegen hoor. De grote jongens, die Roermond, die bestaat niet meer. En heb je nog wel in Breda, die heb je dan nog wel gehad, QSL.
0: Ja, oh, is die beneden ook al in Valkenburg daar zo? Ja, in Valkenburg zat hij. Venhorst of zo. Dacht ik. Ja, zoiets, maar ik weet het niet zeker meer, Frans. Ik ben er ook wel eens een keer geweest, was er een... wat was dat? De rommelmarkt eigenlijk, hè? Hadden ze daar ook bij hem een soort dag van de amateur eigenlijk dan, hè? Dus daar waren we toen ook heen geweest. Toen waren we toevallig in de buurt daar, hoor. Dus anders, want ik ga dan helemaal niet vanuit Blijswijk daar helemaal heen, hè? Wij waren de grote krijgers in de buurt, dus kwam dat, werd dat gewoon samengevoegd, hè. Maar, ik weet het, het zou zomaar kunnen, hoor, Frans. Dus, nou, Breda, die, daar ben ik klaar mee, dus dat is gauw gebeurd. Dus, nou, dan blijft het alleen nog maar Maars over, ja. Dus we blijven, er al niet veel meer... 0-2-FK, een hele rondje. 0-MI-1-HRZ.
1: Dank u wel, P1-HRZ, PA2-FK. Ja, Euromond, dat was Classic International. Ja, die is ermee opgehouden. Dan heb je nog Jacobs in Breda, oftewel JWE. Die heb je. Nou ja, Mars en Hemshop. En dan heb je nog in Veenoord. En dat is Veenstra, hè? Ja. En dan gaat Norbert en zo. Die zit daar nog. En. Wacht even. Nee, die in Noord-Holland, die is er ook nog. Die doet wel iets van heel veel meer, maar die is er ook nog steeds, hè? Daar in. Hoe heet dat plaatsje nou? Boef. Hendrik ging er altijd naartoe. En. Die is er ook nog steeds. Het is een, dan moet ik even nadenken hoe dat nou, waar dat nou precies was. Maar die is er nog wel. Nou, ik kan er even niet zo gauw opkomen, maar die is er nog. En dan zou ik het, oh ja, en wat jij zegt, Venhorst, die zit in Hilversum. Die heeft zijn winkel daar niet meer. Maar hij doet nog wel in online... handel en je schijnt ook bij hem thuis te kunnen afhalen, Ad. Maar dat is dus geen grote speler meer. P1HRZ, P0MI, PA2FK.
0: Ja, Roger, Frans, 2FK, hele rondje 1HRZ. BC hebben we nog, vergeet hem niet. Bussie in Emuien. Ja, daar komt deze vandaan, deze 73, die komt daar vandaan, hè. Dus, bij BC hier. Oh, weet je, heet hij alweer? Nee. Oh, jongens. Nog eens op zijn naam komen weer. Maar ja, nou, dat geeft niet, dat schiet wel weer te binnen. Ja. Dus, als kloppen we gewoon in een QR zetten, dan komt hij vanzelf boven water. Voilà. Goed. Ja, en dan wordt het knapjes minder, hè, met dat soort zaken, hè. Maar ja, er komen ook al steeds minder nieuwe verse amateurs bij, hè, dus we moeten Norbert nog een beetje stimuleren.
1: En de muis, ik was hem helemaal vergeten, maar dat is Daan, hè. En die zit daar bij Balko om de hoek. Dat weet je wel.
0: Ja, ik weet het wel. Dus, maar ik had hem daar niet gekocht. Ik had hem toen in Haarlem gehaald, hè. In dat, display. Ja, die zaak heet zo, geloof ik. Dat deed hij met een kameraad van hem, geloof ik. En dan deed jij een stukje centamateur spullen, deed jij daarin. Hè? Dus daar heb ik hem toen vandaan. Ja, toen hebben we bij Daan lekker rustig achter gezeten. Nou, gelijk alle paparazzi gevuld. Had hem al helemaal netjes klaargemaakt voor me. 60 meter erin en had het netjes helemaal. Op een top klaargemaakt, hè, ja. Ja, ik had van tevoren gewoon besteld. Hè. Ik zeg, kom ik hem zelf halen, gewoon gezellig. Bak je koffie erbij en dan... Ja, was ook heel gezellig, trouwens. Ja, het is en ook een heel lief setje, dus... Maar ik heb er niks van zeggen, dus het gaat wel goed. Goed, dan zullen we nog even naar Norbert toe en dan ga ik hier nog even zometeen eventjes een stukje verder even... Kijken naar het gepruttel in de pot, heren. Ben de Willem, jij, u de micro. Zet de hele groep.
2: Kan jij naar zet de groep, de Willem, jij. Ja, dan moet je wel even in de gaten houden. Het was zo'n plofje garage. En dan staan de witte muizen voor je deur, want dan heb je wat uitgevreten. Lig je dak eraf en de ruiten eruit. Maar ik denk dat wel zal meevallen. Dus, nee, maar sorry, het is geen MK3, maar een MK2. Dat klopt. Ook van Amazon. En ik vond er nog een op... Die is goedkoper. Op Portofoonweb. Daar krijg je elke keer ook advertenties van, hè. Portofoonweb. Waar die zit, weet ik niet. Maar het is ook een webshop. Dus, maar ik ga zo de honden nog even uitlaten. En ik ga morgen weer verder broeien. Ik zal in ieder geval die meneer in... meneer Veenstra in Veenhoort, hoe is het mogelijk, hè? Even contacten. Kijken wat die te zeggen heeft. Dus... Maar Ad, je gaat nog even beneden. Of beneden, of in de garage kijken voor je. Voor je huppelwater. En dan hoor ik je morgen eventueel wel weer. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, prima, Norbert. Ja, we gaan er even bij het bier kijken, dus. Wel ja. Goed, oké. Okay. nou, sluit dat doe ik dan maar gelijk maar even zwaaien naar Frans. In ieder geval even goed, de 73. En dan, ja, ik ben dadelijk wel weer retour hoor. Kwartiertje, 20 minuten. Dan ben ik wel weer in die check, dus zo doen. Goed, zullen we nog even naar Frans 2FK, 1HRZ, een hele groepje.
1: P1HZ, PH2FK. Ja, ik hoor weer activiteit op 3, 4, 5. En dan zie je, dan hoort je zo meteen wel wat. P1HRZ, PA2FK, het groepje.
3: Ja, goed, dan ga ik hem er ook voor. Even kijken. 14, 3, 4, 5. Stond je laatste opmerking niet? Oké. Even kijken hoor. 6086. Ja, zo moet hier ergens zo. Nou ja. Goed, in ieder geval, ik zeg 73 heren. En dan spreken we elkaar later nog wel. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zoel. Dan kun je weg van dit relais en met een minuut of 20 ben ik wel weer QRV. Heren, fijne avond. Goed.
1: Kees was zo meteen af en Nel kwam net even binnenlopen. Vandaar dat ik even iets reageren. P1HRZ, tot zometeen. Norbert, we spreken je ook nog weer. Je gaat zeker met de hondjes uit.
2: Dan hoor ik jullie zo nog wel even. Papa Delta 0, Mike India Yankee. Voor PA2FK.
1: Dank u wel, Norbert. Nou, jij hebt met de hondjes even eruit. En ga ik er ook even een spaar geel halen. En op HF luister ik later. Zet bij staan.
2: Yo, boy.
1: Dank u wel. Ai, ai.
3: Tot zo.

de tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Le miei.
1: Een HRZ is groot genoeg.
0: Ah, ja. Ik had nog even het nieuws gekeken. En ik ga QRT. Morgenochtend om 5:30 sta ik weer op. Morgen, ik heb nog even lopen zoeken naar een andere zaak in Friesland. In Drachten zit er een.

0: En dat is hier niet zo ver vandaan. 20 minuten, half uurtje. Daar had ik het over, maar die hebben verschillende zaken. Portafoonweb, en daar hebben ze hem ook. En daar is hij nog goedkoper ook, hè? Dus die ga ik morgen ook even bellen. En die ene in Veenoord. Dus de raderen draaien in ieder geval. En ik ga QRT. En ik zal nog even luisteren. Nee, dat 3, 4, 5, dat is meestal stil s'avonds, hè. Of er moeten goede condities zijn, maar dat is het nou volgens mij niet. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, 3, 4, 5. Dat begint pas om 11 uur, hè. Ja, het is nou even rustig. Ik hoorde ze net nog bellen, dus... Nou ja, dat geeft niet, maakt niet uit. Nou, die beginnen pas om 11 uur, hè. Als die ballen net, hè. Zodoende Norbert. Ja, het zit natuurlijk bijna helemaal aan de buitenkant van het bandje, van 3,50 gaat het bandje op, hè. Dus we zitten helemaal aan het eind, hè. Dus, nou ja. Goed, oké. Okay, ik zou zeggen in ieder geval een hele fijne dag morgen. Doe je rustig aan morgenochtend. Je moet eerst naar die heimat toe en dan de terugweg... Misschien nog even gaan kijken voor wat informatie, Norbert. Goed, ik wil zeggen in ieder geval een hele fijne avond, wat er nog van over is. En dan schone dromen voor zo meteen en morgen lekker weer gezond op, Norbert. Deel MBA, af en uit, 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ, 0MBA. Ja, goed, dan wil morgen. En we spreken morgenavond denk ik wel weer. Ik heb morgenavond eerst nog een barbecue. Maar dat wordt meestal niet zo laat. Want het is buiten en dan wordt het donker en dan nog even zitten en doen. En dan ben ik weer weg, hè. Want ik moet nog rijden ook. Een stukje, maar het is wel binnen door, maar daar waag ik het nooit op. Dus goed aan Wil morgen. Ik weet niet of Frans nog mee luistert, ook wel te rusten. En dan spreken we wel.
1: Ja, prima. Oké, Norbert. Ik zeg in ieder geval helemaal goed, 73. En we spreken elkaar morgen weer. Succes morgen. Bye bye.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.